0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die er dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: very much.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Het weer, het wordt een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 21 en 29 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Liebe Freunde, dieser Abend heute is historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Bij het vliegveld van Miami in de Verenigde Staten zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam tot stilstand in een weiland.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Er komen nauwelijks nog hulpgoederen het gebied in. Israël laat dat niet toe. Het Rode Kruis vraagt Nederland om samen met de EU Israël op te roepen de grens te openen voor hulp. De AfD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het weer, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden en vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: moet rennen, anders ben je te laat voor de Sandwich Express. Wat? De Sandwich Express voor grenzeloos weekend. Leuk dat je erbij bent, want het is weer de tijd voor het gezelligste uurtje van de hele week.
1: Grenzeloos weekend!
0: Floortje is er ook gelukkig, want Meren die heeft af laten weten. Soms zijn de vaste waarden dan altijd weer fijn om te hebben. Floortje, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Nou, zoals ik zeg, fijn dat jij er wel bent. Meren die kon niet komen op het moment dat wij hier zo aanwezig zijn in deze studio. Dat is wel jammer.
2: Ja, die had dansles.
0: Ja.
2: Kon niet bij ons zijn.
0: Ik was een beetje benieuwd hoe het zou zijn gegaan bij haar op school. Maar,
2: ja, nou, dat gaan we helaas volgende week horen.
0: Moeten we een beetje op wachten. Hoe was jouw week?
2: Ja, wel prima. Eerste schoolweek natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik zal het weer even wennen. En nu ook nog met de Papendrechtse brug. Dus ik ben 3 van de 5 dagen te laat gekomen. Maar weet je, ik was er wel het grootste deel van de tijd.
0: Even voor de goede verstaanders thuis. Paar moet je naar school?
2: Ik moet naar Dordrecht.
0: Ja, dat is lastig. Je zou natuurlijk met de pont kunnen gaan.
2: Ja, alleen voor mij is dan toch de trein sneller.
0: Mm-hmm.
2: Maar het probleem is dat treinen dan ook niet altijd rijden. En dan de bus naar de trein ook vertraging heeft. En dat je dan je trein mist. Dus.
0: Hoe ga je het woensdag doen?
2: Woensdag, dat weten we nog niet.
0: Nee, er wordt gestaakt aan alle kanten. Je bent een pineut, joh.
2: Ja, misschien kom ik niet. Ik weet het niet. We gaan kijken of we een oplossing kunnen vinden.
0: Zeker.
2: Maar...
0: Nou, goed. Gaan we wel zien. Hey, we gaan jou straks nog even horen, Floortje. Leuk nogmaals dat je aangeschoven bent. We gaan straks ook nog praten met een bijzonder belangrijk man. Al wil die dat zelf niet weten. Herman Hofstede. Want ja, die man die weet alles van het Havenfestival. Al Lassedam, waar we uitgebreid over gaan praten. We hebben natuurlijk het nieuws.

0: Iets wat we ook hebben, Great Expectation van Sienna Spiro. Komt vers uit de Nederlandse top 40 en zo bij ons in het programma Grenzeloos Weekend. We gaan eens praten over iets wat al zo ontzettend lang bestaat en nog steeds weet niet iedereen wat er te doen is. Dat is jammer. Dus dat moet aandacht krijgen. Ik heb het over het Havenfestival Alblasserdam. Wat is daar een hoop te doen? Wij denken altijd dat het alleen vrijdag en zaterdag is. Maar er gaat een hele week vooraf aan die grote festiviteiten. En wat allemaal en waarom? Wie regelt dat nou allemaal? Nou, dat weet ik wel. Want dat is Herman Hofstede. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je tijd hebt gemaakt om eventjes te komen vertellen over het programma van het Havenfestival. Wat zat je nou net te vertellen? 35 jaar dat bestaat?
1: Dit is de 34ste.
0: Dus volgend jaar.
1: Ik wil graag even wat corrigeren. We zitten met een bestuur van 7 man die dat doen. Ja. En ik ben in dat bestuur dan secretaris. Dus met z'n 7e doen we heel deze week van festiviteit.
0: Maar dat is toch een beestenklus, zo'n groot festival met alles wat er omheen zit?
1: Nou, dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat je organiseert. Het is ons doel om voor elke groep in Alblasserdam iets specifieks te organiseren.
0: Uh-huh.
1: We spreken een poppenkast, dat betekent een muzikaal event, een cultureel event. Een taptoe hebben we er nog tussen zitten. Dus ja, weet je, als je het 34 jaar doet, wil niet zeggen dat ik 34 jaar in het bestuur zit. Ik zit er nou 5 jaar in. Maar de groep mensen die we nu hebben, die zijn enorm enthousiast, actief.
0: Mm-hmm.
1: En op het moment dat je begint en je geeft iedereen een stukje verantwoordelijkheid om wat te doen, dan valt het allemaal best wel mee.
0: Ja. Je zit er dan maar 5 jaar in. Maar in die tijd heb je waarschijnlijk ook al veel zien veranderen aan regelgeving en ga zo maar door. Is het nog leuk vandaag de dag om zoiets te organiseren?
1: Ik zou kunnen vragen, waarom vraag je dat?
0: Omdat ik dat wel ongeveer weet, helaas.
1: Ja. Nou, weet je, het wordt wel steeds minder leuk.
0: Mm-hmm.
1: Vergunningen die je aan moet vragen, veiligheidseisen waar je moet voldoen.
0: Ja.
1: Het is een vak op zich. Een van onze mensen binnen het bestuur houdt zich alleen daarmee bezig. We hebben zelf een externe partij die ons daarbij helpt.
0: Uh-huh.
1: En soms vraag je je wel eens af, moet dat nou? Het schijnt allemaal vastgelegd te zijn in de regelgeving. Mm-hmm. Dus je zal wel moeten.
0: Ja.
1: Anders heb je grote problemen.
0: Ja, dan heb
1: zeker
0: je niks.
1: Als er wat gebeurt.
0: Ja, zeker. Dat wil je niet. Dus hele EHBO-organisatie op de benen helpen. Verkeersbegeleiding, de vergunningen. Verzin ze maar.
1: Nou ja, ook de horeca. We hebben natuurlijk ook met name de braderie zaterdag hebben wij diverse horecapunten.
0: Mm-hmm.
1: Dus die moeten weer voldoen aan andere eisen dan zeg maar een iemand die sokken verkoopt, ik noem maar wat.
0: Ja.
1: Maar dat moet dus allemaal in die vergunning moet dat vastliggen.
0: Ja. Een beetje iets van van de geschiedenis, het ontstaan van het Havenfestival.
1: Ja, 34 jaar geleden is het ontstaan door de winkeliers van de Plantageweg.
0: Uh-huh.
1: Ben je een beetje bekend in Alblasserdam?
0: Jazeker.
1: Ja. De winkeliers op de Plantageweg die zijn toen begonnen van, joh, we moeten toch eens wat doen in het dorp. Die zijn vervolgens begonnen met een braderie.
0: Uh-huh.
1: Dat is enorm goed aangeslagen. En toen is het uitgebreid naar weer een dag. En uiteindelijk is gezegd van, joh, laten we er eens een hele week van maken. Dat kan Alblasserdam dan best wel hebben. We hebben nog meer evenementen, zoals je weet. In de paardenmarkt met de wielerronde en dat soort dingen. We bijten elkaar niet. Dus toen is dat ontstaan. En één getal van de braderie bijvoorbeeld. Daar zitten we er tussen de... Nou, we hebben ongeveer 30.000 bezoekers ieder jaar. Dus dat is enorm. En zeker met de braderie zie je dat wij geen dorpskarakter hebben, maar echt een regionale functie.
0: Mm-hmm.
1: Zeker met die braderie. Dat geldt niet voor alle activiteiten, maar met name die braderie. Ja, het is gewoon één feest.
0: Het is leuk dat je nou inderdaad de omgeving erbij haalt. Ja. De buurt waar wij ook voor zijn met dit programma. Je zou inderdaad denken, is Alblasserdam dan niet te klein voor al die dingen? Maar je haalt het wel overal vandaan.
1: Wij zijn de metropool van de Alblasserwaard.
0: Ja. Nee, fijn dat je dat zegt. Ik ga dat morgen even controleren in Nieuw-Lekkerland. Om er eens een plaats te noemen. Ik weet niet of ze het met je eens gaan zijn. Maar ik zal ze je telefoonnummer geven. Dan kunnen ze je er zo voor opbellen. Nee, fantastisch dat het kan. En dat er zoveel te doen is. Maar ook niet van die zielige activiteiten. Hè. Een havenfestival is nou niet echt dat je zegt van, nou, dat is leuk voor de twee straten om de hoek en dat is klaar. Iedereen vindt dat leuk.
1: Nee, het is echt een festival.
0: Ja.
1: Ik bedoel, we beginnen zaterdag of maandag met een openingsavond. En een toneelstuk. Vrij toegankelijk toevallig.
0: Mm-hmm.
1: Wordt geopend door onze burgemeester Boersma. Nou, dan hebben we wat kleine activiteiten. We hebben een vlotrace. Ook altijd leuk in de haven. En we hebben een taptoe. Een hele professionele en grote taptoe vrijdagavond. En zaterdag hebben we dan de grote braderie.
0: Uh-huh.
1: En we zitten daar op meer dan 160 kramen. Dus het is echt een grote markt die dag. En dat wordt dan s'avonds afgesloten door een slotakkoord. Waar we twee hele goede bands hebben uitgenodigd. En dat vindt dan plaats in Landvast.
0: Ja, en dat is binnen.
1: Dat is binnen, ja.
0: De ware tijden dat dat allemaal buiten gebeurde ook. Ik herinner me ook nog een Golden Earring.
1: Ja, wacht even. Er zijn meer activiteiten. Het Havenfestival is een week.
0: Ja.
1: Maar de zaterdag voor het Havenfestival hebben wij concert op de Alblas.
0: Ja.
1: Waar wij in principe niks mee te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: In de week daarna wordt de week afgesloten door het Lammetjeswielfestival.
0: Juist.
1: Ook daar staan wij in principe helemaal los van.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel leuk dat je dus in een heel klein tijdbestek 3 goede evenementen hebt.
0: Zeker.
1: Voor toch een relatief klein dorp.
0: Ja. En daar werken jullie ook nog een beetje in samen?
1: Nou, de promotie, daar nemen ze alle twee mee, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is toch fantastisch.
1: Ja,
0: je hebt ze nu ook zojuist genoemd.
1: Nou, daarom.
2: Dus dan ben je weer compleet.
0: Die taptoe, hè, dat is ook wel zoiets. Kun je daar wat over vertellen op vrijdag?
1: Nou ja, die taptoe die vindt vrijdagavond plaats. Wordt heel veel bezocht.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar hadden we 4 korpsen die allemaal een stukje spelen. Wordt afgesloten door... iedereen staat dan op het veld, want het wordt uitgevoerd bij CKC.
0: Uh-huh.
1: Dus de korfbalclub van de Belastendam.
0: Uh-huh.
1: En dan, dat is een heel massaal spektakel. Want dan heb je dus 4 korpsen tegelijk die daar de slotmuziek gaan maken. En dat is best imposant. Ja.
0: Dus de moeite om ook daar eens een keer te kijken. Dan
1: zeker
0: zie je
1: is dat
0: wat
1: de moeite waard. Jazeker.
0: Die zaterdag dan nog even, want ja, wij houden wel van de hoogtepunten. Dat vertelde ik je eerder ook al. Je krijgt er een paar hele leuke tribute bands, of in ieder geval eentje en nog meer.
1: Ja,
0: wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja. Zaterdagavond in Landvast, dus eigenlijk na de braderie, mm-hmm, hebben we 2 tribute bands. De ene is de Bonnie Raitt. En voor mensen die liefhebber zijn van zeg maar country, die kennen ongetwijfeld Bonnie Raitt. Het is een fantastische coverband, een tribute band. En de tweede band is een band rondom Robert Vossen. En Robert Vossen wordt gezien door de blueswereld als een van de beste blueszangers van Nederland. En staat ook in die hoedanigheid bekend in Amerika.
0: Ik lees ook over zaterdagmiddag een stoomboot. Een echte stoomboot. De Pieter Boele, die komt langs. Wat gaat die doen in Alblasserdam?
1: Ja, natuurlijk moet je in Alblasserdam een sleper hebben. We hebben toch een rijke historie aan scheepsbouw.
0: Mm-hmm.
1: En als je dan een oude stoomsleper binnen kan halen. Het is een stoomsleper, hè, zoals je weet.
0: Hij komt van de overkant van het water.
1: Hij komt
0: dan
1: van de overkant, dat klopt. Die is heel de zaterdag te bezoeken. En ik kan het iedereen aanraden om eens te gaan kijken hoe nou een stoomsleper echt werkt.
0: Ja.
1: Het is wat anders dan een dieselmotor, kan ik zeggen.
0: Ja, ja, nou, ik moet zeggen, ik heb hem van binnen wel eens gezien. En als je die techniek ziet draaien, dat is wel heel mooi.
1: Is fantastisch.
0: Niet alleen voor de liefhebbers, ik denk dat iedereen dat geweldig gaat vinden.
1: Absoluut.
0: We gaan er straks even over verder praten nog met je, Herman. Als je tenminste nog tijd en zin hebt om te blijven zitten. Dan gaan we nog eventjes naar muziek van Veldhuis en Camping. En zij willen weten hoe het is. Nou, dat willen wij ook weten.

0: weten hoe het is, we weten hoe het werkt en waarom dat dan allemaal zo is. Veldhuis en camper in grensloos weekend. We gaan nog even verder met Herman Hofstede over het Havenfestival in Alblasserdam, Herman. Want dat is natuurlijk geweldig om over te praten. We hadden het over de Pieter Boele, de oude stoomboot. Gaat die ook nog varen? Of blijft die liggen?
1: Nee, hij blijft liggen.
0: Dat wel.
1: Hij blijft liggen. De haven van Alblasserdam is ook weer niet zo groot om een rondje te varen. Dat gaat niet, hè?
0: Nee, dan ga je een stukje de rivier op.
1: Dat bedoel ik, ja, maar dat is ook niet de moeite waard.
0: Dat is dan weer niet leuk, dus nee, dat doen we niet. Wel leuk om daarnaar te kijken. En er is natuurlijk, want we halen de hoogtepunten op zaterdagavond nu zomaar eruit. Ik veeg al jouw gras weg voor je voeten. Er is veel meer, hè?
1: Er is veel meer, ja. Ja.
0: Wat gaat er zaterdag gebeuren, overdag?
1: Nou, zaterdag hebben we enorm veel koren die aan het optreden zijn in het... die treden buitenop. Ik geloof dat we 6-7 koren hebben. We hebben op de braderie zelf diverse horecagelegenheden. Waar je dus je drankje en je natje kan krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, en dan natuurlijk, ja, het is een braderie. Hè. Ik bedoel, we kennen allemaal wel een beetje het soort kramen wat daar staat. Maar het is gewoon één brok gezelligheid.
0: Niet onbelangrijk om te weten. Wanneer nu precies eigenlijk dan het hele festival is? Want we zeggen wel binnenkort. Maar iedereen moet natuurlijk wel zijn dagen vrij gepland in de agenda.
1: Ja, maar iedereen weet dat toch?
0: Ja, echt waar.
1: Nou, laten we het anders zeggen. De 14e beginnen we. Maandag de 14e.
0: Mm-hmm.
1: 'S avonds is de openingsavond. En dan loopt dat heel de week zo'n beetje door. Ja, belangrijke dingen. Dus bijvoorbeeld de vlottenrace, die is woensdag. En woensdag is dan de 16e 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: We hebben tussendoor nog een poppenkastje voor de kindertjes. Een filmavond.
0: Uh-huh.
1: Samen met een soort diner, een etentje bij Landvast.
0: Uh-huh.
1: Dat is donderdagavond. Ook heel gezellig. Waren van de week nog kaarten beschikbaar. Dat is echt een aanrader.
0: Ja.
1: Dus je gaat naar de bioscoop, film afgelopen. Dan ga je buiten een hapje eten
0: uh-huh.
1: met iedereen. Vrijdagavond hebben we dan de tap toe bij CKC. En dan zaterdag de 19e.
0: Ik moet ook even spieken. Jij zegt dat iedereen alles weet, hè?
1: Ja, maar joh, ik ben geen 18 meer. Dus de 19e is de braderie afgesloten s'avonds door een slotakkoord in Landvast.
0: En dat wordt een geweldig en gigantisch feest.
1: Dat wordt een gigantisch feest.
0: Ja. Wat gaat het eigenlijk allemaal kosten?
1: Nou, best een hoop geld. Best een hoop geld.
0: Voor jullie? Nee, maar ik doe voor de toeschouwers.
1: Nou, bijna niks.
0: Okay.
1: Nee, we proberen het altijd heel laag budget te houden.
0: Mm-hmm.
1: Dus de meeste van die dingen zijn ook gratis toegankelijk. Behalve dan de film. Die moet betaald worden. En ook de slotavond. Die moet ook betaald worden. Voor de rest is alles gratis. En ik moet zeggen, de donaties van de ondernemers... Die zijn wederom fantastisch dit jaar.
0: Mm-hmm.
1: Niet alleen de ondernemers hebben we aan onze kant, maar ook de winkeliers. We hebben namelijk op de braderie hebben wij een vrij grote loterij. En we hebben zo enorm veel prijsjes gekregen van de lokale middenstand. Het is overweldigend.
0: De week van 14 september moeten we dus richting Alblasserdam fietsen. Want het is mega druk op de wegen rondom Alblasserdam. Wat ellende. Woon je in Alblasserdam zelf?
1: Het is momenteel drama.
0: Het is toch niet normaal meer?
1: Nee.
0: Verschrikkelijk. Nou, nog
1: maar
0: even
1: dat is een ander programma.
0: Dat is een heel ander programma. Daar gaan we het nou maar niet over hebben. Nee, als we daarover gaan zitten te jammeren. Hè? Dan zeg je de sfeer af. Nee, we houden het gezellig.
1: Nee, niet doen.
0: Mooi hoor. We gaan het opzoeken. Je hebt ook nog een website. Die is denk ik wel leuk om eventjes nog terug te lezen als je twijfelt.
1: Havenfestival op Amsterdam. 2026.
0: Ja, streepje tussen Havenfestival. Ja, dan komen we daar terecht. Ja. Van harte aanbevolen. Ik denk dat we elkaar daar zomaar eens tegen kunnen gaan komen.
1: Kom eens langs, zou ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Met je zender op de rug.
0: Ja, ook nog. En dan gaan we een live verslag doen.
1: Dat mag.
0: Ja, nou, we gaan eens kijken wat mogelijk is. Moet ik even de dames vragen. Een van die dames die zit daar. Floortje, mag dat?
2: Van mij wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja, dat snap ik, want dan zitten zij alleen in de studio. Zitten ze zonder me. Dus, gaat goed komen. Mooi hoor. Herman Hofstede, bedankt voor je tijd en je uitleg.
1: Ik bedank jullie van harte voor de gelegenheid die ik heb om het toch even weer toe te lichten.
0: Altijd.
1: En wellicht tot ziens.
0: Ja, die kans zit er zomaar in. En anders tot volgend jaar. Kan je trouwens tellen, Herman?
1: Tellen?
0: Ja, kan je even optellen? 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ja, daar komt hij hoor. Dit is Wax.

0: Hoor je deze stem? En dan hoor je van die valse einde in de plaat. Dan weet je dat het Passenger was.
1: Grenzeloos weekend. Nieuws uit de regio.
2: Arno Wallert Memorial in Meerkerk is opnieuw verreden als CO2-neutrale wielerkoers. De uitstoot van de volgauto's wordt gecompenseerd door bomen te planten via Trees for All. De organisatie wil zo bijdragen aan een duurzame toekomst voor jonge wielrenners. Ook wordt gehoopt dat de UCI in de toekomst volledig elektrische volgauto's toestaat. De website Sliedrecht24 meldt. Het Albert Schweitzer ziekenhuis vraagt van 8 tot en met 15 september extra aandacht voor begrijpelijke taal in de zorg. Want ongeveer 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven en in onze regio ligt dat percentage zelfs nog hoger. Tijdens de week van lezen en schrijven zijn er activiteiten voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het ziekenhuis benadrukt, duidelijke taal is belangrijk, want iedereen moet medische informatie goed kunnen begrijpen.

0: uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. VMBO-school Loket Zwijndrechtse Waard krijgt een nieuwe naam. Vanaf volgend schooljaar gaat de school verder als Varante College. De school is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige VMBO-school en biedt straks ook de MAVO aan. De naam verwijst naar het Esperanto en staat voor in beweging zijn, ontdekken en jezelf ontwikkelen. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In Nieuw-Reijerwaard en Dutch Freshport worden verkeerslichten slimmer aangestuurd om de doorstroming te verbeteren. Op 8 kruisingen krijgen fietsers, auto's, vrachtwagens en bussen straks op basis van actuele verkeersdrukte slimmer groen licht. Dat moet zorgen voor minder wachten, minder uitstoot en een betere doorstroming, vooral tijdens de spits. De nieuwe technologie wordt in de loop van 2027 geïnstalleerd.
2: En het weekblad De Brug schrijft over de binnenvaartdagen in Zwijndrecht. Tijdens deze binnenvaartdagen op vrijdag 11 september wordt het boek Het Werk gepresenteerd. Het boek telt 140 pagina's en gaat over 57 weken bouwen aan de Zwijndrechtse oevers. De verhalen zijn gebaseerd op columns van de auteur en zijn voorzien van foto's. Geschiedenis, scheepvaart, ambacht en humor uit de bouwketen komen samen in het boek. Binnenvaartdagen, die zijn dus al heel snel. Eerst nog eventjes maar in Rotterdam, dan de

0: net met Floortje over deze plaat van... Wat is dit dan eigenlijk allemaal? Ja, je oren staan thuis misschien ook een beetje te klapperen... want ik ken het helemaal niet, maar het is van Son Jeu. Het is getiteld Everything. En dat in Grenzeloos Weekend met nu.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Kerk. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid is er dinsdag 15 september... een gezellige spelletjesavond in Ridderkerk. Jong en oud zijn dan welkom in wijkcentrum Trefpunt Oost... om samen spelletjes te spelen en nieuwe mensen te ontmoeten. Deelname is helemaal gratis en aanmelden is niet nodig.
0: Dat is mooi, dan gaan we er allemaal heen. Ga mee? Gaan we naar de Week van de Eenzaamheid toe. Gezellig.
2: Ja.
0: Ja, toch? Dit is de vader trouwens van die andere Cyrus...

0: In de tijd opnieuw in een jasje gestopt door Billy Ray Cyrus. These boots are made for walking. Daarmee komen we bijna aan een einde van deze grensloos weekend. Op deze bijzonder vrolijke en gezellige middag. Waarbij het zonnetje ook nog een beetje wilde schijnen. Nou, Floortje, ik heb eindelijk je goede microfoon gevonden. Volgens mij hoor ik je. Ja, dat gaat een stuk beter dan net.
1: Nou,
0: zie je, ik ga het wel leren.
1: Het komt.
0: Tegen dat het allemaal voor elkaar is. Zeg mensen, ik heb vandaag zelf de techniek gedaan bij het presenteren. Volgende keer hebben we gewoon weer onze eigen technicus. Dan gaat het een heel stuk beter. Wat gaan we doen van de week?
1: Ik ben eigenlijk een beetje bang om dit te zeggen. Maar ik ga misschien een elektrische fiets kopen.
0: Nee.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het.
0: Maar dan ga je op de fiets naar school?
1: Ja.
0: Want, dat vind ik dan wel een goed excuus.
1: Ja, het OV is echt niet meer te doen.
0: Nee, sowieso niet. Op geen enkele manier is er geen enkele plaats meer te bereiken in heel de buurt.
1: Nee,
0: alles staat
1: echt
0: vast.
1: Verschrikkelijk. Dus ik moet even een alternatief gaan vinden.
0: Ja, dus dat wordt elektrische fiets.
1: Ja.
0: Maar dan niet meer met OV.
1: Nee, dat is dan gelukkig afgelopen, het OV. En dan hoop ik dat ik wat sneller op school ben. En dat ik ook gewoon echt aankom op school. Want dat is nu echt de vraag, elke dag.
0: Ach, arme meid. Ja, school is ook niet alles. Het wordt nog veel erger. Maar hou die gedachte van die fiets vast. En vergeet niet dat als vakantie is, dan pak je gewoon het oude krakkemikkie.
1: Ja, dat is goed.
0: En dan hebben we die afspraak vaststaan. Grensloos weekend zit erop voor vandaag. Volgende week te hopen dat Mera ook weer kan aanschuiven.
1: Ja.
0: En hopelijk jij ook, Floortje. Wordt het weer gezellig.
1: Ik denk dat het wel goed komt.
0: Zeker. Ja. We gaan er een dolle boel van maken. Wat zeg ik? Het gaat chaos worden. Zoals nu, vandaag. Straks zou het zomaar kunnen zijn dat je of sport of non-stop muziek krijgt na het programma. Daar heb ik helaas niet de vinger van in de pap bij de omroepen in de regio. Maar bij ons in de buurt is het altijd gezellig en daar gaat het om. We hebben nog één plaat te gaan tot aan het nieuws. Het is er eentje van VOF de Kunst. Over oude doos gesproken, zeg. Dit is lang geleden. Floortje, ken je dit? Oude liefde roest niet?
1: Nee, sorry.
0: Voor heel ver voor jouw tijd. We gaan hem draaien, zoals gezegd, tot aan het nieuws. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe grensloos weekend. Graag tot dan.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het hitmuziek.

0: Het Hit Museum, geopend elke zaterdagmiddag van 4 tot 6.
1: Dit, dames en heren luisteraars, is uw programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: actie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Volgens het AD zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Er zijn stadionverboden uitgedeeld volgens de club. Dan het weer, steeds meer bewolking vanavond. Vannacht is het rond de 16 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Dit is Merwe Radio.

Ja, goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je New Rock, alternatieve en in de muziek hoort, aflevering 117. Het is vandaag 7 september, de dag dat Chrissie Hynde 75 jaar is geworden. Maar het is ook de dag dat Keith Moon in 1978 al op net 32-jarige leeftijd overleed. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert.

Rufus Shine ken je wel natuurlijk. Vooral bekend van de rockgroep Pretenders. Naast zangeres, songwriter en gitarist is ook schilderes. En had ze wat hits met UB40 natuurlijk. En Keith Moon, ja, in 1978 al overleden, maar toch legendarisch. Hij was de drummer van de rockgroep The Who. En volgens tijdschrift Rolling Stone de op één na beste drummer ooit. Na John Bonham. Hij overleed in zijn slaap als gevolg van een overdosis chlormetaziol dat hij had voorgeschreven gekregen voor het bestrijden van zijn alcoholverslaving. Ja. En Chris Hynde met de Pretenders en natuurlijk ook de Hoel hebben wat klassiekers gemaakt. En ook klassiekers op de speakers hier rond 7:15 en 7:15. Om 7:30 de truc van Luc, waar ik een tip van de luisteraar uit de Doel goed over. En voor de rest dus lekkere nieuwe rock, alternatieve en indie muziek. Zoals bijvoorbeeld Brussels is Haunted. Als opening vandaag. En dat is de comeback single van de iconische Britse post-punkband Echo en The Bunnymen. Het sfeervolle melancholische nummer verscheen in juli 2026 als de eerste single van hun 13e studioalbum. Apples for Isaac was dat. Het gaat nog worden. Het komt op 18 september uit. Het is het eerste album met nieuw materiaal van de band in 12 jaar tijd. Een echte vintage Bunnymen-style met donkere gelaagde gitaarpartijen en een weemoedige sfeer. En bijdrage van de legendarische Blondie-drummer Clem Burke. Wie het album Made is opgedragen. Die is ook overleden. En hoewel het pas in 2026 officieel als single is uitgebracht, speelde de band het nummer al geregeld live tijdens concerten. Ja, dan nu de Antwerpse band Lucid, dus van Brussels naar Lucid uit Antwerpen. Een band om in het oog te houden was maar door de ontwapenende stem van Sid Banting, waar de klasse van afdrijpt. In die klasse hoor je ook op de derde single Kinda Fuzzy. Wederom dringen de invloeden wel van de jaren 90 door, maar zonder dat het al te 90's klinkt. Lucid klinkt zoals het eerste werk van Garbage. Sexy, urgent en vooral gewapend met goede, catchy songs. Dit is Luxuur, leuk dat hij luistert naar Lucid. Hier is Kinda Fuzzy.

Slowpulp heeft Spil uitgebracht. Het nummer verschijnt voorafgaand aan dat nieuwe album Melody. En die komt ook op 18 september uit. Het nummer gaat over het gevoel vast te zitten in een patroon van vluchtige relaties. Waarin het leek alsof er een barrière was om echte liefde te uiten. Het is die delicate dans waarbij je wacht tot iemand anders de sprong waagt. Te bang om het te vroeg te zeggen, maar ook te bang om het te laten zeggen. In de afwachting van hoe het zich allemaal zal ontwikkelen. Dus zangeres en gitariste Emily Massey. Slowpulp heeft getoerd met onder andere Dead Cab for Cutie, maar zal nu ter promotie van het nieuwe album op tournee gaan. Solo optredens, althans met de band alleen. Niet als voorprogramma, bedoel ik gewoon dus eigenlijk. En zij hebben optredens in Noord-Amerika en Europa, maar als je ze wilt zien, het dichtstbij zijn hier vandaan is Le Botanique en dat is in Brussel. Spil dus van Slowpulp. Ja, dan doe je een alternatieve klassieker uit de speaker. Dit keer een single van een Amerikaanse rockband uit 1970 van het album Cosmos Factory. Het nummer gaat in de basis over ontsnapping, optimisme en het verlangen naar avontuur. En het nodigt de luisteraar uit om de dagelijkse sleur achter zich te laten en samen op reis te gaan naar een betere, spannendere plek die net om de bocht ligt. Top nummer 1 net in Nederland. Persoonlijk vind ik het een fantastische band die veel te kort heeft bestaan. We gaan luisteren naar CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En net om de bocht, oftewel Up Around the Bends.

Letters to a Rose hoorde je een indie rock single uitgebracht door de opkomende Nederlandse poprockartiest High on Chai. Dat nummer is een emotioneel anthem dat sterk geïnspireerd is door de energie gitaargedreven stijl van de band zelfs Paramore. En volgens sociale media updates van High on Chai is het nummer zeer persoonlijk en draait het om een hartverscheurende vriendschapsbreuk. Chai schreef het nummer over een goede vriendin die haar onverwacht en zonder ruzie of uitleg in de steek liet. En de teksten beschrijven het pijnlijke proces van proberen verder te gaan terwijl je worstelt met onvervulde beloftes. En brieven schrijft aan iemand die ze nooit zal lezen. Oftewel, Letters to a Ghost, you're the high on Chai. Straks terug voor Luc, een tip van luisteraar uit de Doogoethoven. En dat was vorige week nog Attie Wiersma met If You Wanna van The Vaccines. Maar nu is Mout Ultjes, een band uit Manchester. En hoewel ze pas vorig jaar zijn opgericht als band, wordt ze nu al gezien als potentiële doorbraak echt voor 2026... De band brengt een fraaie combi van darkwave, goth en postpunk. En het kwartet put inspiratie uit de klassieke postpunk duisternis, maar injecteert er tegelijkertijd een frisse energie in. Hun EP Silent Pictures is inmiddels verschenen. En ja, dat is echt een fantastisch album. Je draaide eerder al een nummer van het album. Dat was volgens mij Closer to You. En dit is de titelnummer van het album en is ook gelijk een nieuwe single. Het titelnummer is de meest onvervalste rockuitbarsting van het mini-album met scheurende gitaarriffs en een melancholieke tekst. Silent Pictures dus van het album Silent Pictures. Hier is Mout Ultjes.

Zo dan, heerlijke plaats, zeg, After Eight hoorde je. Een vijfkoppige female fronted indie rockband uit Zuid-Holland, volgens mij een beetje uit Westland. De band maakt energieke muziek waarin herkenbaarheid, verbinding en beweging centraal staan. En het leuke van die band is, ze hebben drie songwriters die elk vanuit uiteenlopende invloeden schrijven. En zo ontstaat er een fris en veelzijdig geluid dat zowel onderscheidend als toegankelijk blijft. En die combinatie zorgt voor nummers die moeiteloos emotionele betrokkenheid oproepen en tegelijkertijd uitnodigen om mee te bewegen. Met deze bewoog ik een beetje mee. Voor mij doen dans zichzelf. Zo krijgen ze een eigen identiteit binnen de alternatieve indie rock, waarbij dynamiek en sterke melodieën hand in hand gaan. En hun debuut-EP The Reach is eind augustus uitgebracht en daar staat ook deze Dress and Feel op. Dit buit op naar de laatste minuut waar het helemaal losgaat. Ik vind het een fantastische single. Je hoorde After Eight en Dress and Feel. Het is Luc's uur. Het is rond 19:30. 19:40 om precies te zijn. Dan doen we altijd de truc van Luc. En dan haal ik een briefje uit de hooghoed. En die ga ik dan draaien. En als je er een in hebt gedaan, dan zou je er zomaar nu in mijn handen kunnen zitten althans. De titel van het lied wat we gaan draaien. Oh, dat is Wouter Kraak. Meestal luistert hij, maar ik heb vandaag niks gehoord van hem. Dus misschien luistert hij vandaag precies niet. Hij komt wel uit de hoed. Met een stevig plaatje, een van de beste platen ooit gemaakt misschien wel, van de Foo Fighters. De truc van Luc is de tip van Wout Kraak, hier is Everlong.

Ja, na de drukvlieger hoorde je Jeff Gunwix. Na meer dan 40 jaar is best indrukwekkend dat een band nog steeds nieuwe manieren vindt om toch zichzelf te zijn. Ja. Een nieuwe album, Self Control, moet je echt eens luisteren. Dat is echt een geweldig album. En ik draai daar al het vijfde nummer van, Loose Talk. Je hoort een prachtig plaat van African Wings. En daarna Tuesday Night White met Red Tree, waarbij de tekst de opwinding en het enthousiasme vastlegt van het ontmoeten van je vrienden op je favoriete festival. Ja, het zou zomaar eens het tuinfeest kunnen zijn. Want Sliedrecht, in Sliedrecht van het poppodium Elektra kondigt aan dat 12 december het tuinfeest indoor is. Nou ja, wie weet is dat wel een moment om vrienden te ontmoeten. Ja. Goed, de plaat en zijn verhaal gaan we nu doen als klassieker uit de speaker. Want daar is ook weer tijd voor, hè. Hij staat hoog boven de stad. Beneden raast het verkeer voorbij, maar hij hoort het nauwelijks. Al maanden voelt hij zich vastzitten in hetzelfde leven. Iedere dag brengt hetzelfde en iedere dag brengt hem verder weg van wat hij werkelijk wil. Mensen om hem heen zeggen dat hij voorzichtig moet zijn, dat hij moet nadenken, dat sommige keuzes te gevaarlijk zijn. Maar soms komt er een moment waarop je beseft dat blijven staan ook een keuze is. Hij kijkt naar beneden, niet omdat hij wil verdwijnen, maar omdat hij eindelijk durft te kiezen voor iets nieuws, voor verandering, voor het onbekende. Misschien weet hij niet wat er aan de andere kant van de sprong ligt, maar hij weet wel dat hij niet langer wil blijven waar hij nu is. Hij haalt diep adem, zet zich af en vertrouwt erop dat hij terechtkomt waar hij moet zijn. En hij maakt de jump.

Cult Carver hoorde je, een postpunk / new wave band uit Krimpen aan de IJssel. Dat is hier vlakbij natuurlijk. Met een roots in Dordrecht en Rotterdam. En de laatste jaren is de muziek geëvolueerd naar indie, alternatief en new wave rock. En de eigen songs vertellen een verhaal over... ze voeren je eigenlijk mee naar donkere, troostende sferen, maar ook dansbare beats. Klanken van mensen zoals Editors, Interpol, Joy Division. Maar ook een beetje David Bowie, The Sound en The Cure zijn terug te horen in de puntige songs van de band. En Sleep is een nieuwste single. Ja. Dat draaide ik net natuurlijk de truc van Luc en dat was Wout Kraak. Maar zijn er weer opnames geweest voor Wout Kraak met Rock Café. En dat doet hij samen met Astrid van der Starre. En die opnames zijn komende woensdag volgens mij, of in ieder geval komende week. En wanneer dat uitgezonden wordt, dat hoor je dan. Dat kan je vinden op merwa.rtv.nl natuurlijk. Ja, Peter van Ier staat naast me. Hij gaat straks country muziek draaien in zijn It's Country Time. En dat doet hij tussen 8 en 10. Hij heeft 2 uur gekregen. En ik ben er volgende week 1 uur weer. En ik heb nog 1 plaat te draaien ook natuurlijk. Hou je trouwens van alternatieve muziek? Arie van Willig is met DR elke vrijdag tussen 7 en 8. Vind het allemaal een beetje soft, wil je wat stevigers? Theo Pelen die draait snoeiharde metal tussen 8 en 9 op diezelfde dag. Of tussen 9 en 10. 9 en 10, ja. Goed, de laatste plaat van vandaag, ook al eerder gedraaid, maar ik vind het een geweldige single van een geweldige band. Ik heb het over Dinosaur Jr., een heerlijke band. Ja, er zijn een stel 60ers, hoewel volgens mij 1 iemand is nog 59, maar goed, we noemen hem gewoon 60er. En dan niets is door dat Several Got Away het werk is van een stel 60ers. Ik weet niet altijd zeker waar het nummer over gaat als ik het schrijf. Ik denk dat de betekenis zich op een gegeven moment wel aandient. Ik gebruik gewoon de woorden die werken. En veel daarvan worden beïnvloed door esoterische onzin die ik op dat moment lees. Al dus de zanger en gitarist en held, vind ik dan. Jay Messis, dat is de frontman van Dinosaur Jr. Het album is de moeite waard en is sinds 28 augustus en heet Near There Near. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik zeg blijf luisteren, blijf ontdekken. Tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zes verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judowerte, ja, we zijn kampfsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij uitzending 1761 alweer. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en welkom. Ik vanavond alleen uitsluitend Nederlandse artiesten. Ik kwam er bekend niet meer uit hoor. Dus die allemaal country groepen, dat snap je wel. Het is country time. Je hebt nou, had ik mijn singeltje wel meegebracht. Dat was goed. En ik was de uitzending begonnen met Savannah. Dat is een enthousiaste groep muzikanten. Die al sinds hun start in 1986 aan de Europese top stonden. Staat nog steeds. Ze zijn zeer populair bij de country line dancers in binnen- en buitenland. En niet voor niets mag Savannah zich met haar genre de meest populaire band van de Benelux noemen. Samen met Dick van Altena maakt Savannah deel uit van een zeer succesvolle theaterproductie. Schiet gewoon klem, joh. Back to the Country heet dat. En ieder seizoen brengen ze een cd uit van de met 12 nummers van de mooiste songs uit de show. Inmiddels is al nummertje 11 is al uit van Back to the, van Back to the Country verschenen. En ja, en de volgende artiest is een Amsterdammer, maar hij woont in Volendam en daar gaat hij zingen. En zijn artiestennaam is Pex Hildebrand en de Living Room Band. En zijn echte naam is Theo van Scherpenzeel, bekend als Pex Hildebrand, zei ik net. Hey. En gitarist is hij en componist. En vanaf de jaren 70 speelt hij in de groep Jen Roch. Apart, hè? Toen hij in 1975 een solo-carrière begon, ging hij verder onder de artiestennaam Pex Hildebrand. Want eerst zit hij onder Theo Scherpenzeel. Dat hij wel begrepen natuurlijk. Na in 1977 lid geweest zijn van de groep Canyon, dat is ook een countryband, nou die bestaat niet meer, pakte hij in 1978 zijn solo-carrière weer op. Met als solo en af en toe met de Living Room Band. En het nummer dat hij gaat brengen hier, dat is Puerto Rico. Hij zegt het wel beter hoor, dat Engelse man altijd. Puerto Rican Flower. En dat gaat over een meisje die zit daar. Verder weg zit ze in, ja, een dame van lichte zeden, noem ik dat. En er is dan zo'n Hollander, die wil ze er graag uit hebben. En die probeert ze mee te krijgen dat zij uit naar de wereld die gaat. En daarvoor is het. Luister maar goed naar de groep, dan naar de band en naar de song. Ik ga me draaien, want ik raak zelf ook in de knoop dan. Maar dat is echt een gevoelig nummer, dus hier zijn we.

Ja, dat was Spex Hildebrand. Mark Lavender. Die komt uit Den Haag. Hij vormde samen met zijn zus Caroline eerst het duo Lavender Blue. Maar naderaan toen hij solo ging, is hij verder gegaan onder zijn naam, zijn eigen naam, Mark Lavender. En hier is hij met My Guitar and My Bottle of Wine.

Ja, en nou is J.W. Roy, Jan Willem Roy, is aan de beurt. En die draai ik speciaal voor André. Hij is singer en songwriter. Zijn eerste album bracht hij uit in 1997. De eerste vier albums zijn Engelstalig. En daarna ging hij door in het Nederlands en in het Brabants. En wat hij vanavond gaat zingen is... Even kijken. There Are Some Days...

Ja, dat was Jan Willem Roy. Maar dat is toch nergens vermeld. Maar zodat ik die stem hoor die in het eind meezingt, is het gewoon John Prine. Maar dat staat nergens. Maar ik herken zijn stem gewoon. John Prine deed met hem mee. Nou krijgt hij van mij een Willem Bijkerk. En dan zegt hij, wie? Nou, zijn naam is Welen, onze Hollander. Hè? Hij heeft zichzelf vernoemd naar zijn idool, Welen Jennings. Want hij zat op visite geweest bij hem. En bij zijn sterfbed heeft hij ook gezeten, Welen. In 2008 bracht hij door met zijn album Wicked Ways. Dat was zijn eerste. Maar zijn laatste album, Time Jumper, dat is echt een geweldige country album. En daar toert hij nou mee door Nederland. En in november, als ik het goed heb, komt hij hier in de Willem. En als het goed is, dan ga ik er naartoe. En hij brengt echt een pracht van de nummer. Het is wel een aparte tekst eigenlijk. Het is Where Do I Go With Me?

Nou, was Timo en ja, hè. Nou draai ik een plaatje voor Aria. En dat is Dick van Altena. Hij schrijft veel country songs tot kinderliedjes toe. En hij was daarnaast tussen 1977 en 2005, als ik het goed onthouden heb, betrokken bij de countrygroep Major Dundee. En naderhand Major Dundee Band. En hier is Dick met Going Under.

Ja, dat was Dickie. U krijgt van mij Hans Sommer. Dat was de zanger en leider van de band Somerset. Als je van gehoord hebt. Het is opgericht, waren ze in 1968 in Driebergen door de broers Hans, André en Ronald Sommer. En André die speelde de steelgitaar. En Hans die stond dan in die tijd ook bekend om zijn imitaties van de Amerikaanse zanger Jim Reeves. En hier komt hij met een gevoelig nummer. Adios, amigo. En dat zingt hij in het Nederlands. Dus een heel gevoelige tekst.

Ja, dat was een gevoelige tekst, hè? Don Rosenbaum. Ja, die heb eigenlijk hier in Nederland wel albums uitgebracht. Maar de enige album die wat een hit geworden was van hem, dat is Swimming into Deep Water. En dat is ook de titelsong van zijn eerste album. Dat werd ook zijn enige hit, heb ik al gezegd. En op dit nummer speelde Boudewijn de Groot, want die heeft het een beetje meegeschreven. En Frans Dolaerts, en die kent iedereen van vroeger eigenlijk van de Chico's en de Kielemawijs, Stilgitaar. En het, ik zeg het al, hier is Swimming into Deep Water.

Ja, dat was Don Rosenbaum. U luistert naar de uitzending Country Time. En vanavond is het 2 uur, het is alleen Nederlandse artiesten. De Country Trail Band, dat kan je achterblijven. Hè? De band die is ontstaan in de omgeving van de Hoek van Holland. Wim Pols wilde graag muziek maken en verzamelde mensen om zich heen die ook gospel en country een hart toedraagden. De naam van de band was of is ontleend aan het radioprogramma Country Trail dat Wim Pols voor de EO op Hilversum 3 presenteerde. En ze zitten midden in een oog van de storm, zegt hij. Dus in the eye of the storm.

Nou, karakter mijn Anna McRose, haar echte naam is Annika. Ze is geboren en getogen in Twente. Als klein meisje was ze al dol op muziek en er werd bij haar thuis veel gedraaid en geluisterd. Waaronder naar Elvis, Roy Orbison, The Shadows, Dolly Parton, The Judds en Emmylou Harris. En na de trouwen is ze verhuisd naar Veldhoven in Noord-Brabant. En hier is zij met Leave a Light On.

Ja, dat was Arnek Merrox. Je zal het me treffen als je echt van country houdt en echt een liefhebber bent. En dan moet mee moet maken met wat er in dat nummer verteld wordt. En het geweldige stielspel is van Johan Jansen. En dit zijn de Amazing Stroopwafels met country.

Ja, je zal het maar meemaken. Hè? De Walkers, dat was een Nederlandse muziekgroep uit Maastricht. Ze zijn gestopt in 1980 en een paar leden zijn verder gegaan naar de Moonlight Riders. Hier zijn ze, It'll Be Your Baby Tonight.

Ja, ik zie dat dan maar weer het eerste uurtje er bijna voorbij is, joh, met Nederlandse artiesten. Ik zou zeggen, blijf erbij en na het nieuws gaan we weer lekker verder met nog een uurtje. It's country time weer met Nederlandse tech. Ik hoop dat je erbij blijft. Tot na het nieuws.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lounsbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje is Country Time met Nederlandse artiesten alleen maar. Ja, dat zou ik eens zeggen. Ik ben blij als jullie er nog bij zitten achter de speakers. Want ik ga beginnen met Piet Veerman en Melanie Jonk. Melanie Jonk is de kleindochter van Piet Veerman. Ja, iedereen kent hem van de Cats natuurlijk, hè. En het nummer dat ze hun niet gaan brengen, Saampjes, dat is origineel van Chris Christoffersen samen met Rita Kulitz van het album Full Moon uit 1973. En met het mooie nummer gaan ze beginnen, Piet en Melanie, met Loving Arms.

Jelka van Houten. Dat is een zus van Carice van Houten, die filmactrice. Zij is zelf ook Jelka, sorry, actrice, zangeres en presentatrice. Ze speelt in verschillende films, televisieproducties en musicals. En ze hebben in verschillende bands gezeten. En ze hebben een album gemaakt en de titel ben ik even ontschoten. Maar het nummer weet ik nog wel wat ze daarvan gaan zingen van dat album. En dat is At the Roundhouse. At the Roundhouse. Ja, At the Roundhouse.

Ze doet het niet slecht, hè, Jelka. Kiss on the Livery. Die zijn eigenlijk voortgekomen uit leden van de Moonlight Riders. En net wat ik daarnet zei. Leden die nou in de Moonlight Riders gezeten hebben. Die kwamen weer uit de wolkers, sommigen. En zangeres Ilse de Lange maakte tot haar grootste doorbraak in 1998 deel uit van de eerste bezetting van Kiss on the Livery. Later ging Ilse solo en het stokje werd overgenomen toen door Jacqueline van der Groent en Wim van der Vliet. En die hoorde je hier zingen. En ja, ik weet niet of daar ze nog af en toe optreden, maar ik weet wel, de gitarist uit de band Atje Welte, die speelt tegenwoordig bij de band Savannah. Hier is Kiss on the Livery met I'll Never Forgive My...

U hoorde het, is een live-opname. En de steelpartij ken je anders, was Johan Jansen. En ik heb het net over Ilse gehad, dus dat kan niet achterblijven. Hè? Dus er komt Ilse dan met een nummer die echt door Adje Welte is geschreven. En dat heet No More You.

En dat was Ilse. Early Bird. Dat is een Friese countryformatie. Die bestaan al ruim 45 jaar. En in 1963 is ze opgericht door Albert Veld en Hendrik Waringa. En later is Karin Wieling er nog bijgekomen. En ze treden nog steeds op. Want het bloed kruipt niet waar het gaan kan, roepen ze dan. Hè? En dus Early Bird hier met Sweet Angelina.

Zo, nou, na de four-wheel drive gaan we het even weer rustiger dan doen. Met Benny Nijman. Dan gaat iedereen denken thuis, Benny Nijman? Ja. Hij brengt echt een mooie vertaling van een nummer van Garth Brooks. If Tomorrow Never Comes. En Benny heeft ervan gemaakt, later is te laat.

grote stap heb jij genomen. Maar ik kan haast niet meer slapen en word gek bij de gedachte.

Nou, mooi hè, van Benny. Spex Hildebrand had ik al een keer voorbij laten komen. En Piet Veerman ook. Maar hier zijn ze samen in een duetje met I Survive.

Dat was een duetje van Spekschild de Brand met Piet Veerman, I Survived. De Moonlight Riders. Dat heb ik al een paar keer laten vallen, die stem. Dus hier zijn ze met A Love That Never Dies.

De Tumbleweeds, ja, wie kent ze niet, hè? De band had de voornaamste successen, behaalde ze in de midden van de jaren 70. Het album Tumbleweeds, dat in 1994 verscheen, werd platina in 1975. In dat jaar werd ook hun versie van Somewhere Between van Merle Haggard een nummer 2 hit. De zang is van Ina Masseurs en Ruud Hermans. En je hoort ze allebei aan een kant zingen, dat is mooi. Maar ik heb daar niet Somewhere Between meegenomen, maar het nummer Lead Me On.

ze er de BB-band van gemaakt. Ja, ze waren echt succesvol van 1976 tot 82. In 81 hadden hun een hit met Stille Willie.

Nou, dat vertel ik wil. Ik heb een groet gebracht hier vanavond. Coincident. Die brengt een nummer dat geschreven is door Ruud Hemmens. Can you help me of this dream?

Zo, dat was een staand einde. Ik heb ook nog de Nestor van de Nederlandse countrymuziek bij me, Ben Steeneker. En hij heeft het alleen over dat ze het over geld hebben. He. Dus she wanted only money.

U hoort het, ik ben weer eind gekomen van de uitzending. Helaas, het is weer 2 uur iets voorbij geschoten als een gek. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Ik heb met plezier gedraaid in Nederlandse artiesten. Ik hoor het gezellig wel wat u ervan vond. Ik zou zeggen nog een fijne avond als u nog niet naar bed gaat. En als u gaat slapen, wel te rusten. En ik hoop dat ik jullie volgende week weer aantref aan de andere kant bij de speakers. Want dan gaan we weer lekker 2 uurtjes draaien. Nogmaals bedankt voor het luisteren.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: popcorn work?
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen.